We hopen dat je deze plaat wat beter vindt dan de vorige, hoor. Onze plankenkoord is nu aanmerkelijk minder, tenminste. We hebben afgelopen week je pakketje uit Holland gekregen. Geweldig leuk. En we zullen er ongetwijfeld veel plezier van hebben. De 8 minuten die ter onze beschikking staan, zijn nu voorbij gevlogen. Dus eindigen we u toe te wensen. Goede zin, goede kerstdagen en een vrolijk oud en nieuw. En tot ziens in Canada dan maar.

Info van mij met straks omstreeks de klok van half de draad bijschrijven en verder natuurlijk wat verzoekjes. Overigens kunt u nog steeds lid worden van dit programma voor straks 1 tientje, maar dit is haken. Zo even zijn we begonnen met een grijsgedraaide oude taai half 12, die u wellicht nog kent van vorige LP-werk. We gaan verder met een...